U luistert naar het programma van de Concertzender en voor het komend uur nemen wij u mee voor een wandeling met kamermuziek van Alexander Borodin. En we beginnen meteen met een lang werk van hem, een lang stuk, het strijkkwartet nummer 1 in A groot. De delen zijn moderato allegro, andante con moto, scherzo, prestissimo, andante allegro risoluto. En het stuk wordt uitgevoerd door de Lindsays. Het kwartet dat bestaat uit Peter Cropper en Ronald Burks violen, Robin Ireland altviool en Bernard Gregor Smith violoncello.

We begonnen deze wandeling met het strijkkwartet nummer 1 in A groot van Alexander Borodin, uitgevoerd door de Lindsays. Gaan we verder met de cellosonate in B klein van Borodin met de delen Allegro, Pastorale, Andante Dolce en Maestoso Presto. Op cello hoort u Otto Gertitz, op piano Ilona Prunier.

Dat waren Ilona Bruni op de piano en Otto Kertets op cello. Zij speelde de cellosonate in B klein van Borodin. En dan tot besluit de lieflijke vissersvrouw door Konstantin Plushnikov, tenor, Irena Molokina cello en Yuri Serov piano. En ik vermeld u alvast dat deze wandeling werd samengesteld voor de Concertzender door Jan Kruijt.

August Strindberg in Memoriam. Dat was de eerste symfonie in Sis kleine terts van Ture Rangström. U hoorde het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Leif Segerstam. U kunt nu luisteren naar het tweede deel uit de tweede symfonie, de symfonie in D kleine terts, met een extra titel Mijn Land, ook van Rangström. Dit werk, met zijn prachtige natuurlyriek, horen we nu met het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Michael Jurowski.

U luisterde naar het tweede deel uit de tweede symfonie in D kleine terts van Ture Rangström. Titel Mijn Land, in het Zweeds is dat Mitt Land. U luisterde naar het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Michail Jurovsky. Ditzelfde orkest en dezelfde dirigent gaan nu door in het volgende stuk van Ture Rangström. En dat zijn twee delen uit zijn grotere werk Intermezzo Dramatico. En hij schreef dat werk tussen 1916 en 1918 met de prachtige bijtitel Aus einem orientalischen Märchenspiel. Twee delen, zoals ik al zei, Introduzione en Alla Marcia.

Sprookjesmuziek dus. Uit Intermezzo Dramatico lieten we twee stukken horen. Introduzione en Alla Marcia. Muziek van Ture Rangström. Voorspeelde het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Michael Jurowski. Dit was tot besluit van dit programma de Zweedse Symfonieorkest. Deze muziek van Ture Rangström. Voor de Concertzender werd dit programma samengesteld door Cassandra van Acht. Heel veel over dit programma en over al onze programma's vindt u terug op www.concertzender.nl. U vindt daar ook een mogelijkheid om vriend of donateur te worden. En met heel veel van deze luisteraars kunnen we blijven uitzenden.

U hoorde het Pleyel-kwartet met strijkkwartet in F groot van August Kloekhart. Hierna van dezelfde componist het quintet voor fluit, hobo, klarinet, fagot en horen. Het wordt gespeeld door het Quintet Aquilon.

Van August Lukart was dit het quintet voor fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn. Het werd gespeeld door het quintet Aquilon. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van August Lukart. De muziekkeuzes van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling, techniek en presentatie Bart de Neve.

Welkom, dames en heren, bij Radio Romantica. De twee weken hiervoor hoorden u de eerste twee van drie uitzendingen gewijd aan de opera Oriente van Carl Maria von Weber. Vandaag de derde uitzending met het resterende gedeelte van de derde acte. De knip die wij vorige week maakten, namelijk om al te beginnen met de derde acte, heeft alles te maken met de strakke blokindeling bij de concertzender, waardoor de tijd van de muziek niet altijd parallel loopt met de beschikbare uitzendminuten. Oriente is een romantische opera in drie bedrijven van Carl Maria von Weber op een libretto van Elmina von Schesi. Het werk werd voor het eerst opgevoerd in het theater aan Kärntner Tor in Wenen op 25 oktober 1823. Het is gebaseerd op een 13e-eeuwse romance. Nu een korte samenvatting van dit derde bedrijf. Frankrijk, 1110. Op een rotsachtige vlakte is Adolar van plan eerst Oriente te doden en vervolgens zichzelf. Maar dan worden ze plotseling belaagd door een slang en Oriente werpt zich tussen Adolar en het monster. Adolar doodt het serpent, maar hij kan het niet over zijn hart verkrijgen, degene die haar leven voor dat van hem in de waagschaal stelde, te doden en gaat weg, Oriente aan haar lot overlatend. Oriente verlangt naar de dood, maar dan arriveren de koning en zijn hovelingen ter plaatse

Dat waren de liederen Frühlingsglaube en Nähe uit de zes liederen opus 16 van Francis Edward Berg. U hoorde mezzosopraan Yvonne Howard, die werd begeleid door pianist Timothy Ravenscroft. Berg kampte al vanaf jonge leeftijd met aanvallen van tuberculose. Toch heeft hij in zijn korte leven behoorlijk veel composities geschreven, waaronder twee operettes. In 1851, dus op zijn 18e, schreef hij een pianoconcert dat hij in 1856 grondig herzag. Het manuscript belandde in de Royal Academy of Music en werd daar pas begin deze eeuw weer ontdekt. Pianist Howard Shelley maakte in 2006 een opname van dit concert. En natuurlijk hoort u dat nu. Shelley leidt ook het BBC Scottish Symphony Orchestra.

Dat was het pianoconcert in E groot, opus 18 van Francis Edward Back. Uitgevoerd werd het door pianist Howard Shelley. Hij leidde ook het BBC Scottish Symphony Orchestra. In 1852, toen Back nog studeerde bij William Bennett, schreef hij een pianotrio. En dat trio is duidelijk beïnvloed door Felix Mendelssohn. Volgens velen is het zijn beste compositie. U hoort een uitvoering van dit driedelig werk door The English Piano Trio.

Dat was het piano trio in D klein opus 25 van Francis Edward Bach, gespeeld door de English Piano Trio. Bach reisde in de jaren 1850 heel veel, maar dan wel voor zover zijn gezondheid dat toeliet. Zo gaf hij concerten in Algiers, Parijs, Leipzig, Dresden, Wenen en Rome. In juni 1857 keerde die behoorlijk verzwakt terug naar zijn geboortestad Birmingham. Daar overleed hij op 24 augustus 1858 aan TBC. En dat was vlak voor zijn 25ste verjaardag. Tot zover deze aflevering van De Wandeling, die werd samengesteld door Niklaas Hoekstra. Tot het eind van het uur hoort u nog een stukje van de romance voor cello en piano opus 21 van Bach. Het wordt gespeeld door cellist Justin Pearson en pianist Timothy Ravenscroft.

Welkom bij de Concertzender met het programma Forte Piano. Deze 8e aflevering is geheel en al gewijd aan muziek van Johann Nepomuk Hummel. Deze Oostenrijkse componist, maar ook pianist, dirigent en pedagoog, is een belangrijk figuur op het gebied van de forte piano. Hij begon in de klassieke periode en toen hij stierf was de tijd van de romantiek aangebroken. Belangrijk is zeker zijn boek over de speltechniek van de forte piano. En zijn muziek voor dit instrument heeft grote invloed gehad op latere romantische componisten. De fortepianist John Corey bezit een prachtige vleugel gebouwd door Jacob Pfister uit 1820. Dit instrument is gemaakt in Würzburg en is ideaal om Hummels fortepiano muziek op te spelen. Zoals u wellicht zou kunnen horen in deze 5e sonate in Vies.

Tot zover de 12e symfonie van Nikolaj Majakovski. Symfonie die hij Oktober noemde, want de symfonie was bedoeld als cadeautje voor de 15e verjaardag van de Oktoberrevolutie. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. Datzelfde orkest gaat nu verder met het eerste symfonische gedicht, Silence, uit 1909. Deze keer heeft de jonge Majakovski gekozen voor het gelijknamige sonnet van Edgar Allan Poe uit 1840. En in dit sonnet gaat het helemaal om lichaam, ziel en God. Luistert u maar eens wat Nikolaj Majakovski daarvan maakt.

Dit was het symfonisch gedicht Silence van Nikolaj Mirkowski, gebaseerd op het gelijknamige sonnet van Edgar Allan Poe uit 1840. Tot slot van dit uur laten we u nog een stuk horen van de Sonatine opus 5, derde deel, ook weer gecomponeerd door Nikolaj Mirkowski en uitgevoerd door Murray McLachlan op piano. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 8 van mijn programmaserie Geniale Muziekvrienden. Daarin doe ik verslag van de vriendschap tussen Haydn en Mozart. En ik probeer daarin zoveel mogelijk boven water te halen hoe ze elkaar wederzijds hebben geïnspireerd. Al zoekend in hun oeuvre blijken er veel werken te zijn van Haydn die Mozart aan het denken zetten. In vorige uitzendingen konden we horen dat er ook duidelijk sprake was van tweerichtingverkeer. We hoorden al voorproefjes van een nieuwe serie strijkkwartetten die Haydn schreef, voortbouwend op wat Mozart had gedaan in zijn serie van 6 kwartetten die hij had opgedragen aan Haydn. Maar voordat we ons gaan bezighouden met die nieuwe kwartetten van Haydn, maken we eerst even een uitstap naar een ander genre. Niet lang nadat Mozart en Haydn bevriend zijn geraakt, begint Mozart in Wenen echt beroemd te worden. Zijn groeiende reputatie berust vooral op zijn pianoconcerten, die hij meestal dirigerend van achter het klavier uitvoert. Om zijn roem in stand te houden, moet hij voortdurend nieuwe concerten schrijven en inspelen op de smaak van het verwende Weense publiek. Mozarts brieven aan zijn vader geven ons een fascinerende inkijk in zijn hectische leven. Keer op keer verontschuldigt hij zich omdat hij niet eerder heeft teruggeschreven. Hij legt dan uit hoe onwaarschijnlijk druk die het heeft. Je kan je wel voorstellen dat ik weer iets nieuws nodig heb om te spelen en dat ik daarom moet componeren. Ik ben nu meestal de hele ochtend kwijt aan lesgeven en ik treed eigenlijk elke avond op als pianist. Tot zover Mozarts brief. Ik zei het al eerder, Mozarts pianoconcerten waren zo briljant gecomponeerd dat Haydn acuut stopt met het schrijven van dat genre. Hij beseft dat Mozart dat gewoon veel beter kan. Goed, tussen 1784 en 86 schrijft Mozart dus 12 pianoconcerten. Dat is op zich al heel veel. Een productie waar menig componist blij mee zou zijn. Maar daarnaast ging het componeren van kerkmuziek, symfonieën, toneelmuziek, kamermuziek, solo-pianowerken en dansmuziek gewoon door. En niet te vergeten, opera's. Zo legt hij in maart 1786 de laatste hand aan zijn opera Le Nozze di Figaro, die in mei in Wenen in première gaat. En tussen die drukke werkzaamheden door ontstaan er ook nog eens 2 magistrale pianoconcerten, KV 488 en 491. Het zal niemand verbazen dat Mozart vaak op de rand van overspanning was. Mozarts schoonzus observeert hem tijdens deze periode en ziet dat hij er zelfs tijdens een gesprek onder 4 ogen niet helemaal bij is. Zijn antwoorden zijn wel correct, maar hij is duidelijk met iets anders bezig. Hij zit constant met zijn voeten te tikken en beweegt zijn handen alsof hij piano zit te spelen. Het manuscript van het pianoconcert KV 491 bevat voor Mozarts doen veel doorhalingen, verbeteringen en zelfs aperte fouten. Normaal zat bij hem een compositie kant en klaar in zijn hoofd en hoefde die hem alleen maar op te schrijven. Maar tijdens het componeren van dit stuk groeit de drukte hem kennelijk nogal boven het hoofd. Van al Mozarts pianoconcerten is dit concert het rijkst geïnstrumenteerd. Dwarsfluit, 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 horens, 2 trompetten...

U hoorde de vier laatste lieden van Richard Strauss door sopraan Soile Isokoski en het Rundfunk Symfonieorkester Berlin onder leiding van Marek Janowski. Solisten en orkest gaan verder met nog drie liederen van Richard Strauss. Met Der Rosenband op tekst van Klopstock keren we terug naar het begin van zijn carrière, naar 1897. Het is een warm, romantisch liefdeslied. Dan volgen twee liederen uit opus 69 op tekst van Clemens Brentano, gecomponeerd in 1918 en georchestreerd in 1940. Ich woll ein Sträußlein binden en daarna Säusle, liebe Myrte. Luistert u naar deze drie liederen van Richard Strauss dus door sopraan Soile Isokoski en het Rundfunk Symfonieorkester Berlin onder leiding van Marek Janowski.

U hoorde drie liederen van Richard Strauss door Soile Isokoski en het Rundfunk Symfonieorchester Berlin onder leiding van Marek Janowski. Het volgende blok openen we met Als mir dein Lied erklang. Opnieuw een minder bekende compositie uit opus 68. Dan volgt een van de grootste en bekendste liederen voor sopraan en orkest van Richard Strauss met als titel Befreit. Deze verklanking van het introverte, maar zeer indringende gedicht van Richard Demel is een compositie uit 1898. De orkestratie uit 1933 geeft de tekst van berusting in de naderende dood een brede en imposante kracht. De sopraan moet echt uitpakken en ons weten te overtuigen. Ruhe, meine Seele, schreef Strauss in 1894 en het was een huwelijkscadeau voor zijn vrouw, de zangeres Pauline de Ana. Ook hier verdiept de orkestratie uit 1948, meer dan 50 jaar later dus, de emoties aanmerkelijk. Luistert u naar Soile Isokoski en het Rundfunk Symfonieorchester Berlin onder leiding van Marek Janowski.

U hoorde drie liederen van Richard Strauss door Soile Isokoski sopraan en het Rundfunk Symfonieorkester Berlin onder leiding van Marek Janowski. Tot slot van deze uitzending van Radio Romantica kunt u nog drie Strauss-liederen beluisteren. We keren opnieuw terug naar 1897. Strauss raakte in die tijd geïnspireerd door het familieleven. Eerst het geliefde en aandoenlijke Wiegenlied op tekst van Richard Demel en daarna een lied over de vader die zich over het slapende kind buigt en niets dan geluk voelt, Meinem Kinde. Als laatste lied hoort u Morgen. Dit wordt door veel mensen gezien als een van de mooiste en meest ontroerende liederen uit het oeuvre van Richard Strauss. Uiterst fijn geschetst, met een tedere vioolsolo en vervuld van een groot vertrouwen in een mooie toekomst. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen. Luistert u naar Soile Isokoski, en het Rundfunk Symfonieorkester Berlin onder leiding van Marek Janowski.

Dag. Goed dat u luistert naar de Concertzender. Het adres voor mooie muziek die u waarschijnlijk nog nooit heeft gehoord. Ik ben Thijs Bonger. Tot 8 uur herkansing voor Hummel deel 8. Daarin ga ik weer verder met mijn zoektocht door het leven van pianist en componist Johann Nepomuk Hummel. Die leefde van 1778 tot 1837. We zijn toe aan het jaar 1809. Voor Europa een periode vol dramatische gebeurtenissen door de onstuitbare opmars van de legers van Napoleon. Ook Oostenrijk ontkwam niet aan zijn veroveringsdrift. In mei 1809 belegeren de Fransen Wenen. De materiële schade aangericht door hun kanonnen is niet zo heel erg groot, maar de paniek onder de bevolking wel. Ik vind het interessant om na te gaan hoe deze angstige gebeurtenis heeft ingegrepen in het leven van vier componisten die toen in Wenen woonden. Laten we beginnen met Haydn. Die is op dat moment al 77. Voor die tijd is dat stokoud. Hij heeft last van allerlei kwalen en ligt een groot deel van de dag in bed. Op de binnenplaats van zijn huis ontploft een granaat, waardoor de deur van zijn slaapkamer uit zijn hengsels vliegt. Zijn huisgenoten zijn in paniek. Maar Haydn zelf zegt: "Niet bang zijn, kinderen. Zolang Haydn bij jullie is, kan jullie niets overkomen." Ja, deze woorden uit de mond van een bibberig oud mannetje bewijzen dat zijn gevoel voor humor nog intact is. Een beetje gelijk krijgt hij trouwens wel, want na de inname van de stad bewaken twee Franse soldaten zijn huis als eerbetoon. Ook Napoleon houdt namelijk van zijn muziek, want hij is al jaren de beroemdste componist ter wereld. Elke dag komt Haydn met veel moeite zijn bed uit, zet zich aan de piano en speelt als bewijs van zijn patriotisme het door hem zelf gecomponeerde volkslied Gott erhalte Franz den Kaiser. En zo heeft dat toen geklonken.

Muziek verbroedert, zelfs tijdens een oorlog. 2 weken na het bombardement staat er een Franse officier van de cavalerie voor Haydn's deur. Hij wil per se met hem spreken. Haydn en hij hebben het uitgebreid over zijn oratorium Die Schöpfung en de officier zingt daaruit een tenoraria. In het Italiaans, nota bene, kan je nagaan hoe populair die compositie in korte tijd was geworden. Een week na dit bezoek overlijdt Haydn vredig in zijn slaap. Van een oude componist naar een die nog piepjong is in dat woelige jaar 1809. Schubert is dan pas 12 en hij zit op kostschool in Wenen. Hij en zijn klasgenoten ervaren het bombardement als angstig, maar tegelijkertijd houden ze wel van wat spanning en sensatie. Er ontploft een granaat in de kamer van de conrector. Erg geliefd is die man blijkbaar niet, want de jongens stoten elkaar aan en fluisteren, zonder dat hij op dat moment niet in zijn kamer was. Schubert is net voorzichtig begonnen met componeren. Er bestaat een fragment van een lied dat hij waarschijnlijk in die periode schreef en wij luisteren naar een stukje daarvan.

Dat was La Cornamuse, het kwartet in D, opus 58, nummer 5 van Luigi Boccherini, uitgevoerd door de Revolutionary Drawing Room. Over het algemeen is de muziek in Spanje in hoge mate beïnvloed geweest door een Italiaan, Luigi Boccherini, die daar een enorm oeuvre heeft gecomponeerd en een belangrijke positie had. En tegelijkertijd moeten we ook constateren dat iets wat wij hier in Nederland ook wel kennen, de Spanjaarden hun 18e eeuwse muziekproductie niet goed nog hebben vastgelegd en weinig research ernaar hebben gepleegd. Componisten uit de 18e eeuw kennen we weinig. Toch is een van de belangrijkste, Manuel Canales, gelukkig langzamerhand weer op het podium verschenen. Manuel Canales werkte evenals Boccherini als cellist en kwam in 1770 in Toledo in dienst van de hertog van Alba. Deze hertog was een groot muziekliefhebber. In zijn bibliotheek, en wellicht ook in Madrid, niet zo ver van Toledo af, heeft Canales bladmuziek van Haydn en zeker wellicht ook van Boccherini bestudeerd. Dat is te horen in zijn eerste kwartetten. De zes kwartetten opus 3, die in 1878 in Londen werden uitgegeven, hebben een frontpagina waarop een wens als realiteit werd afgedrukt. Er staat namelijk 6 quartetto's for 2 violins, a tenor and a bass by Emmanuel Canales, composer to the King of Spain, opus 3. Maar hij kreeg deze baan helemaal niet. Het is een fantasie gebleven, een hoop gebleven. En jammer genoeg is daardoor veel muziek, waarschijnlijk van Canales, niet in druk verschenen, omdat iets bijzonders, zoals een functie, er niet bij kon. Hoe het ook zij, Canales was een bijzonder componist. Had een belangrijke fantasie, zoals Boccherini, waarin hij probeerde om iets van de Spaanse cultuur in zijn kwartetten vast te leggen. En belangrijker voor ons zelfs is dat Canales was, in tegenstelling tot Boccherini, een echte geboren en getogen Spanjaard. Volgens sommigen de eerste Spanjaard die in de 18e eeuw kamermuziek heeft gecomponeerd, waar we nog steeds naar kunnen luisteren. Dat gaan we nu ook inderdaad doen, namelijk in het kwartet in C-klein, opus 3, nummer 3, met een prachtig en hoogst origineel largo. U moet maar eens luisteren. De cello speelt hier uitsluitend pizzicato. Terwijl de tweede viool en de altviool de harmonieën aanreiken, waartegen de eerste viool hoogzwevend zijn melodie in trage noten strijkt. Een beeld, een prachtig beeld, je zou bijna kunnen zeggen een vogel die boven het landschap vliegt, dat in weinig kamermuziek in die tijd zeker voorkomt. Ook de andere delen zijn bijzonder interessant, kleurig vooral, harmonisch, prachtig bedacht en kunnen zonder meer op één lijn staan met de veel bekendere kwartetten van Luigi Boccherini. U gaat dat nu beluisteren, dat kwartet in D-klein, opus 3 nummer 3, met de delen Allegro Maestoso, Minuet Trio, Largo en tot slot Allegro non molto, uitgevoerd door het Cambini-kwartet uit München.

Het Cambini-kwartet speelde voor u het kwartet in D-klein, opus 3 nummer 3 van Manuel Canales. We gaan van Spanje maar weer oostwaarts, naar Bohemen. Want Frans Anton Reusler werd in Noord-Bohemen geboren. Zijn Boheemse voornamen, František Antonín, werden naast de officiële Duitse Frans Anton gebruikt. Maar zelf verkoos hij de meer elegante Italiaanse versie van zijn naam en zo is hij ook bij ons bekend geworden, Francesco Antonio Rossetti. Zijn 6 kwartetten opus 6 werden vrijwel tegelijkertijd in 1786-87 in Wenen, Parijs en in Amsterdam uitgegeven. Rossetti componeerde bij voorkeur de quatuor concertant naar Franse mode. Licht, elegant, tintelend, het doek enigszins aan de muziek van Haydn denken, zoals in het eerste deel van het kwartet in A, opus 6 nummer 1 dat u zo gaat horen, Allegro Spiritoso. Maar aan de andere kant heeft het ook een grote elegantie en charme. Ze past wonderwel in dat bijzondere mengsel van kunstig geconstrueerde en niet al te diepgravende kwartetten dat zowel onder de burgerlijke als de aristocratische muziekliefhebbers zo gewild was. Want laten we niet vergeten, de kwartetkunst in de 18e eeuw was grotendeels nog een kunst van liefhebbers thuis, van amateurs en niet van professionals zoals wij dat nu kennen. U krijgt nu dat kwartet te horen, Antonio Rossetti, kwartet in A groot, opus 6 nummer 1, met de delen Allegro Spiritoso, Menuetto Moderato, Romance en tot slot Rondo Allegro Con Presto, uitgevoerd door het Arioso kwartet.

Het Arioso Quartet voerde voor u uit het kwartet in A groot, opus 6 nummer 1 van Antonio Rossetti. En daarmee komen we aan het eind van dit programma van Leo Samema, waarvoor de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur het programma Oorlog en Vrede. Een serie in een proloog, 11 delen en een epiloog. En we gaan dit keer luisteren naar deel 8 over de periode 1928 en later. De radio van Frankfurt gaf in 1928 Kurt Weill de opdracht een werk te schrijven over het einde van de Eerste Wereldoorlog en de Berlijnse novemberopstand van 1918. En dat werd de Berliner Requiem. Het is een aanklacht dus tegen de oorlog. Hij schreef dit voor een klein ensemble en voor de tekst tekent Bertolt Brecht. En als we dadelijk naar dit werk luisteren, dan zitten we muzikaal gesproken in de wereld van Weill's Mahogany Songspiel. En het alles horen we dus nu in een uitvoering door Alexander Leiter tenor, Peter Kooi bas, mannenstemmen van de Chœur de la Chapelle Royale en het ensemble Musique Oblique onder leiding van dirigent Philippe Herwegen.

En zo klonk het piano trio nummer 2 in F, opus 80 van Robert Schumann, een compositie uit 1847. Uitvoerend ensemble was het Altenberg Trio Wien. U luistert naar de concertzender met het programma In de Schijnwerper. Dan nu van Robert Schumann, zijn vioolconcert in D, werk Onne Opuszaal 23. Het stuk is gemaakt in 1853. Er zijn drie delen. Im kräftigem, nicht so schnellem tempo, langzaam en lebhaft, doch nicht schnell. U hoort violist Ulf Wallin samen met de Robert Schumann Philharmonie onder leiding van Frank Beerman.

Olaf Wallin was de violist en het ensemble was de Robert Schumann Philharmonie onder leiding van Frank Beerman in het Veelconcert in D, werk ohne Opuszahl 23 van Robert Schumann. En zo eindigde dit programma in de schijnwerper, gewijd aan werken van Robert Schumann. Samenstelling Herbert Randewijk, met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. U gaat luisteren naar deel 8 van onze serie Joseph Boulogne. En daarin twee vioolconcerten van deze componist die voluit heten Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. En die leefde van 1745 tot 1799. De vioolconcerten schreef hij in 1777. En hoogstwaarschijnlijk hebben ze voor het eerst geklonken bij het Concert Spirituel en ook bij Le Concert des Amateurs. Natuurlijk met de componist als vioolvirtuoos, want dat was hij. Daarnaast was Boulogne in deze tijd ook te vinden bij de Comédie Italienne en was hij actief in het privétheater van de hertog van Orléans. Voor dat theater schreef de componist de opera comique en ook zijn balletopera's. In zijn muziek en ook in zijn virtuose vioolconcerten citeert de componist dansritmes die verwijzen naar de opera. We beginnen met het tweede vioolconcert in Bes, opus 7 van Joseph Boulogne. Muziek die doet denken aan Mozart en Gluck. U hoort het Pilsen Philharmonisch Orkest onder leiding van František Preissler junior en violist Miroslav Vilímek. En hij tekent ook voor de cadensen in dit concert.

Tot zover Tableau symphonique d'après le roman de la momie van Ernst Fanelli. U hoorde de mezzo-sopraan Lilia Drahusova en het Slovaakse radiosymfonieorkest onder leiding van Adriano. Van het oude Egypte gaan we naar Finland. Uit beelden uit Finland van de Fin Selim Palgrim luisteren we naar Sleerit door het Helsinki Philharmonisch Orkest onder leiding van Leif Segerstam.

En met deze slagert uit beelden van Finland van Selin Palmgren. Door live zeker Stam, die het Helsinki Philharmonisch Orkest dirigeerde, besluiten we deze aflevering van Klankkeur, samengesteld door Cassandra van Acht. En als aanvulling tot het volgende programma hebben we van Mozart het Menuetto uit de Serenade in B klein.

en de uitvoerende van dit menuetto uit de Serenade in B klein van Mozart waren leden van het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge.

Dit is de Concertzender en u luistert naar deel 8 in de serie 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vanavond staan we onder andere stil bij de veel te jong gestorven componist Guillaume Lequeux. Een mooi werk uit zijn oeuvre is zijn Heptalam, waarin het orgel een hoofdrol heeft. Wanneer het werk is geschreven is niet duidelijk. We horen de Belgische organist Bernard Vaucroul en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik staat onder leiding van Pierre Bartholomé.

U hoorde violiste Joan Berghemer en de pianist Rob Mann. En zij speelde de fantasie voor viool en piano van Julius Röntgen. Peter van Androoy is beroemd om zijn orkestwerken, maar hij schreef ook kamermuziek. Hij was 21 jaar toen hij dit piano quintet in A groot, waarin Dvorak om de hoek kon kijken, componeerde. En we horen het nu in een uitvoering door leden van het Radio Kamerorkest met pianist Maarten Bon.

En dat was het Piano Quintet in A, groot, van Peter van Anrooy, door leden van het Radiokamerorkest en pianist Maarten Bon. We gaan van 1898 door naar 1929 en luisteren naar het motet Komt hier zu mir, alle die hier mijn begeert, van Julius Röntgen. U hoort het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronostee.

En dat was tot besluit het motet Komt Heer zu mir, alle die hier mein begeeret, van Julius Röntgen. Uwe Groneste dirigeerde het Nederlands Kamerkoor tot besluit van deze aflevering, die samengesteld is voor de Concertzender door Cassandra van Acht.

Orgelwerk. Oude muziek op historische orgels elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luister dus naar Orgelwerk.

Dag, ik ben Thijs Boer. Voor de programmaserie Lastige Leerling was ik op zoek naar vroege pianomuziek van Beethoven. En ik was blij met een lichte sonate uit 1792 opgedragen aan Eleonore von Breuning, een pianoleerlinge van Beethoven. Haar portret staat op onze site. Zij was de eerste in een lange reeks pianoleerlingen waar Beethoven verliefd op werd. Dat gebeurde zo rond zijn 20ste. En Eleonore voelde ook veel voor hem. Maar Beethoven had last van bindingsangst en toen zij over verloven begon, volgde er een knetterende ruzie. Waar Beethoven later veel spijt van had. Of ze toch vooral vrienden konden blijven. En hij droeg altijd een silhouetje van haar bij zich. Later noemde hij de heldin van zijn enige opera Fidelio niet voor niets Leonore. En dan nu die twee pianostukken, WOO 51, en die droeg hij dus aan Eleonore op.

Twee stukken voor piano, WOO 51 van Beethoven. Ik was blij met deze muziek, waarvan ik dacht dat die in 1792 was geschreven. En ook met het verhaaltje eromheen over Eleonore von Breuning. Maar een bezoekje aan de site van het Beethovenhaus in Bonn gooide roet in het eten. Want daar staat 1798, toen Beethoven al hoog en breed in Wenen woonde. En een heel verhaal over hoe ze daarachter waren gekomen. Nou, die twee stukken die we net hebben gehoord, die zijn geschreven voor kleine handen en beperken zich tot 4 octaven. En het blijkt dat ze zijn gecomponeerd voor een zogenaamde orfica. Orfica? Ik had er nog nooit van gehoord. Zochten we dus op. Een slank toetsinstrument, genoemd naar Orpheus, 1,30 meter lang, dat je of op schoot kon leggen of kon vasthouden als een gitaar met een band om je nek. Er staat een plaatje van de Orfica op onze site en hij klinkt zo.

Schubert op orfica, een totaal vergeten instrument, bedoeld voor vrouwen en kinderen, werd pas in 1796 uitgevonden. Ergo, ik had die twee stukken van Beethoven wat betreft de periode helemaal niet mogen draaien. Maar het kwaad.

en als dank overhandigde hij een luchtig rondootje voor viool en piano. Eleonore speelde goed, maar ze was geen echte virtuose. Daarom hield Beethoven de pianopartij expres nogal eenvoudig.

Rondo WOO 41 door Beethoven cadeau gedaan aan Eleonore von Breuning. Ze waren zo verliefd op elkaar, Beethoven en zij. Maar door zijn bindingsangst verpestte hij het prille geluk en maakte hij ruzie met haar, waar hij zijn leven lang spijt van had. Gelukkig veranderde de liefde in vriendschap. Dat kunnen we zien aan nog meer composities die Beethoven aan haar opdroeg. Tegelijk met het rondo dat we net hebben gehoord, overhandigde hij Eleonore 13 variaties voor piano. Als thema daarvoor maakte hij gebruik van een aria uit een opera van Dietersdorf, die in Bonn erg populair

was en die Beethoven waarschijnlijk ook als altist in het orkest zelf heeft uitgevoerd. Die opera heette Das Rote Käppchen en de betreffende aria Es war einmal ein alter Mann. Dat thema is vrij lang en het stopt middenin ineens. Ik denk dat Beethoven dat wel geestig vond, want hij past de truc toe in alle 13 variaties. Over het algemeen is geestigheid troef op één ernstige variatie na.

We hoorden 13 variaties, WOO66, op een thema uit een opera van Dietersdorf, door Beethoven in een goed humeur geschreven voor Eleonore von Breuning. Die opera heet Das Rote Käppchen en Beethoven heeft er nog een thema uit gebruikt. Ja, ich muss von ihr scheiden. Het melodietje stelt hoegenaamd niks voor, maar daar hield Beethoven wel van. Denk maar aan zijn beroemde variaties op een onbenullig themaatje van Diabelli. We gaan nu luisteren naar deze variaties, opus 44, voor pianotrio.

Beethoven, Piano Trio, opus 44. We gaan verder met een cantate van de 20-jarige Beethoven, destijds nooit uitgevoerd. Heeft wel een cruciale rol in zijn leven gespeeld, maar daarover later meer.

Beethoven delen 1 en 2 uit zijn kantate WOO 88. We nemen afscheid met nog wat Schubert op de Orfica. Bedankt voor het luisteren.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam. Het komende uur in Chroniek van de Nederlandse Muziek, aflevering 5, met werken van de Amsterdamse componist Pietro Antonio Locatelli. Locatelli woonde op de Prinsengracht op nummer 506. Een gevelsteen herinnert aan het feit dat hij daar woonde. Aan huis verkocht hij naast zijn eigen bladmuziek ook boeken die hij uit heel Europa betrok. Boeken over allerlei onderwerpen naast muziek, bijvoorbeeld ook over theater, literatuur en beeldende kunst. Vandaag laten we u een aantal van Locatelli's fluitsonates uit opus 2 horen. Om te beginnen nummer 1 in C groot, uitgegeven in Amsterdam in 1732. Er zijn 3 delen, Andante, Adagio en Presto. Luistert u naar Jet Wens, Traverso en Musica ad Renum.

U hoorde Jet Wendt, Traverso en Musica ad Renum met de fluitsonate opus 2 nummer 1 in C groot van Pietro Locatelli. We gaan verder met de tweede fluitsonate uit opus 2 in D groot, uitgevoerd door het Schönbrunn Ensemble. Martin Rood, fluit, Viola de Hoog, cello en Richard Egar, klavecimbel. U hoorde Jet Wendt, Traverso en Musica ad Renum met de fluitsonate opus 2 nummer 1 in C groot van Pietro Locatelli. We gaan verder met de tweede fluitsonate uit opus 2 in D groot, uitgevoerd door het Schönbrunn Ensemble. Martin Rood, fluit, Viola de Hoog, cello en Richard Egar.

2, nummer 4 van het weltempereerde klavier. Een opname alweer uit 1933. Dit was Matchpoint. U kunt elke zondag luisteren om 10 uur of luisteren naar Uitzending Gemist op concertzender.nl. En wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar jeffreymatch@concertzender.nl.

Dit was Edwin Fischer die de Brahms Rhapsody in G mineur speelde. We begonnen met Bach en we hebben nog net wat tijd over om te eindigen ook weer met Bach. De Fuga in Cis

Vandaag in Chroniek van de Nederlandse Muziek aandacht voor Bernard Haitink. De dirigent behoeft geen introductie, maar weinigen weten dat hij ook veel Nederlandse muziek heeft uitgevoerd. Haitinks repertoire was zeer breed, ook als het om Nederlandse muziek ging. En al helemaal in de periode dat hij voor het Concertgebouworkest stond. In 1964 werkte het orkest mee aan de Nederlandse Muziekdagen, een manifestatie met uitsluitend muziek van vaderlandse bodem. Haitink dirigeerde toen onder meer de eerste symfonie van Matthijs Vermeulen. Het stuk was na de première in 1918 niet meer gespeeld, zodat het voor vrijwel iedereen nieuw was. Na Haitink hebben ook andere dirigenten deze symfonie uitgevoerd, onder wie Ed Spanjaard. Toen Spanjaard de uitvoeringen van na Haitink hoorde, was zijn conclusie duidelijk. Haitink was de eerste en de beste. Hier is die uitvoering van 1964, eerste symfonie van Matthijs Vermeulen dus.

Dat was van Tristan Cures, zijn Movements for Orchestra. Haitink's inzet voor de Nederlandse muziek was ook te danken aan de toenmalige artistiek leider van het Concertgebouworkest, Marius Vlothuis. Vlothuis was, behalve programmeur en muzikoloog, ook componist. En zo nu en dan speelde het orkest een stuk van hem. Bijvoorbeeld in 1974, toen Hymnus werd uitgevoerd, een lied voor sopraan en orkest. Het stuk heeft, zoals alles van Vlothuis, een Mozartiaanse transparantie en een grote bondigheid in de vorm. Daarnaast getuigt de harmonie van Vlothuis affiniteit met het expressionisme en de instrumentatie van zijn bewondering voor de muziek van Boulez. U hoort behalve Haitink en het Concertgebouworkest ook de sopraan Erna Sporenberg, Hymnus van Marius Vlothuis.

Dat was tot besluit Hymnus van Marius Vlothuis. Tot zover dit programma over Bernard Haitink als dirigent van Nederlandse muziek. Hopelijk smaken de gekozen werken naar meer. De samenstelling van dit programma Chroniek van de Nederlandse muziek was van Emmanuel Overbeke.

0: U luistert naar de Concertzender. Welkom bij het programma Leven Beethoven. Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Beethoven werd geboren. En de Concertzender schenkt een jaar lang, iedere werkdag, aandacht aan de muziek van deze grote componist. Op maandag praten we met een kenner over de muziek die de rest van de week te horen zal zijn tussen 10 en 11 uur. Deze week is onze gast Leo Samama. We openen het programma vandaag met Beethovens strijkkwartet nummer 10 in S groot, opus 74, gespeeld door het Belcea-kwartet. De keus voor de uitvoerende is overigens van de gast van deze week, Leo Samama, die we ook gevraagd hebben om een korte karakterschets te geven van dit kwartet.
1: Bijnaam harpenkwartet. U hoeft alleen maar naar het eerste deel te luisteren en u begrijpt meteen dat die opeenvolging van bijzondere pizzicati daarmee te maken heeft. Overigens, dergelijke bijnamen werden veel gebruikt voor kwartetten, juist als ze ook bij het gemene, tussen aanhalingstekens, volk populair waren. Het is een heel bijzonder kwartet, sprankelende muziek, maar we moeten wel rekening ermee houden dat die bijnaam, harpenkwartet, niet van Beethoven zelf is.